0: Er komt een onderzoek naar webshop Unique Fashion. Dat heeft minister van Consumentenbescherming Beenders beslist. Heel wat klanten wachten al weken of zelfs maanden op hun bestelling. En bij het bedrijf zelf vangen ze bot als ze meer te weten willen komen. Beenders wil nu weten wat er aan de hand is. Unique is vooral populair bij jongeren. Het vuur in de Hoge Venen is helemaal onder controle, meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brandweer blijft wel waakzaam voor heropflakkeringen. Het is nu zoeken naar de oorzaak van de brand. Parket onderzoekt dat. Intussen is er met geen woord gerept over het klimaatbeleid tijdens de extra commissie over de natuurbrand in de Hoge Venen. Nochtans was dat een van de redenen waarom de oppositie die extra commissie had gevraagd. Enkel minister van Binnenlandse Zaken Kenta kwam uitleg geven. Volgens hem is alles volgens plan verlopen. En dan nog een hallucinant verhaal over de verdachte die gisteren werd opgepakt in het onderzoek naar de sabotage van de Nord Stream gasleiding 4 jaar geleden. Weet u nog? Het zou Rusland zijn die gasleiding had gesaboteerd. Nee, het was wel degelijk Oekraïne, een Oekraïense man. Die werd aangetroffen op een filmset in Kroatië. Onderwerp van die film: de sabotage van de Nord Stream gasleiding. Echt gebeurd. De eerste lichamen in Ceuta zijn geïdentificeerd. Dat is het stukje Spanje op het Afrikaanse continent daar. Eind vorige maand vielen daar 82 doden nadat de plaats bestormd werd door 10.000 migranten. Van 6 van de meer dan 80 doden kennen we nu de identiteit. In voorrondes van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen op het veld van Kairat Almaty uit Kazachstan. Dat moest verder met 10 na een rode kaart in de tweede helft. Door die zegen staat Anderlecht nu al met 1 been in de groepsfase van de Europa League. De terugmatch is over een week in Anderlecht. We starten droog, in de namiddag regen, een graad of 20. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan 23 graden. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het wandel- en fietsevenement Tot in de Wolken, waarbij twee personen uit Aarselen en Zwevenzelen 12 uur lang fietsten en wandelden voor het goede doel, heeft een indrukwekkende €10.750 opgeleverd voor de zelfmoordlijn. De actie kwam er ter nagedachtenis aan Pepijn Buysse, een vriend die 10 jaar geleden uit het leven stapte. Het duo had op zowat €5.000 gerekend, maar de actie klokte dus op meer dan het dubbele af. Een aannemer voert vanaf morgen tot en met maandag 31 augustus werken uit in de Krommewalstraat in Tielt. In fase 1 van 21 tot 28 augustus zijn de Krommewalstraat tussen de Keidamstraat en de Peperstraat en de Peperstraat zelf volledig afgesloten. Er moet plaatselijk worden omgereden. Ondernemers en verenigingen die een plaatsje willen op de jaarlijkse braderie die de gemeente Oost-Rozebeke op zaterdag 3 oktober organiseert, kunnen zich vanaf nu aanmelden. De braderie vindt plaats van 2 tot 7 in de Wielsbekenstraat, op de Markt en in de Stationstraat. Alle lokale ondernemers kunnen er hun producten en diensten in de kijker zetten, terwijl Oost-Rozebeekse verenigingen de kans krijgen om bezoekers te verwelkomen met leuke activiteiten. Alle info op oostrozebeke.be/braderie. In de Sijsloostraat in Ruddervoorde, ter hoogte van de Canadastraat, worden vanaf maandag tot en met vrijdag volgende week 3 rioolaansluitingen uitgevoerd, op voorwaarde dat de werken volgens planning verlopen. Daarvoor wordt de helft van de rijweg opgebroken. Het verkeer kan beurtelings over de andere rijstrook geregeld door tijdelijke verkeerslichten, die ook buiten de werkuren actief blijven. Fietsers moeten tijdens deze periode mee op de rijweg rijden, samen met het gemotoriseerd verkeer. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We starten droog in de namiddag regen, een graad of 20. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan 23 graden. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.
4: De nacht van Oost-West.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De code is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Nieuws. Er komt een onderzoek naar webshop Unique Fashion. Dat heeft minister van Consumentenbescherming Beenders beslist. Heel wat klanten wachten al weken of zelfs maanden op hun bestelling. En bij het bedrijf zelf vangen ze bot als ze meer te weten willen komen. Beenders wil nu weten wat er aan de hand is. Unique is vooral populair bij jongeren. Het vuur in de Hoge Venen is helemaal onder controle, meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brandweer blijft wel waakzaam voor heropflakkeringen. Het is nu zoeken naar de oorzaak van de brand. Parket onderzoekt dat. Intussen is er met geen woord gerept over het klimaatbeleid tijdens de extra commissie over de natuurbrand in de Hoge Venen. Nochtans was dat een van de redenen waarom de oppositie die extra commissie had gevraagd. Enkel minister van Binnenlandse Zaken Kenta kwam uitleg geven. Volgens hem is alles volgens plan verlopen. En dan nog een hallucinant verhaal over de verdachte die gisteren werd opgepakt in het onderzoek naar de sabotage van de Nord Stream gasleiding 4 jaar geleden. Weet u nog? Het zou Rusland zijn die gasleiding had gesaboteerd. Nee, het was wel degelijk Oekraïne, een Oekraïense man. Die werd aangetroffen op een filmset in Kroatië. Onderwerp van die film? De sabotage van de Nord Stream gasleiding. Echt gebeurd. De eerste lichamen in Ceuta zijn geïdentificeerd. Dat is het stukje Spanje op het Afrikaanse continent daar. En vorige maand vielen daar 82 doden nadat de plaats bestormd werd door 10.000 migranten. Van 6 van de meer dan 80 doden kennen we nu de identiteit. In voorrondes van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen op het veld van Kairat Almaty uit Kazachstan. Dat moest verder met 10 na een rode kaart in de tweede helft. Door die zege staat Anderlecht nu al met 1 been in de groepsfase van de Europa League. Het terugmatch is over een week in Anderlecht. We starten droog in de namiddag regen, een graad of 20. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan 23 graden. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Radio Oost-West.
1: Alleen maar de mooiste muziek.
2: Radio Oost-West.
3: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: Tijd voor jouw dagelijkse portie geschiedenis. Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van 21 augustus? Wel onder meer dit. In het Louvre wordt de Mona Lisa gestolen, het gebruik van zenuwgas in de Syrische burgeroorlog en de onafhankelijkheid van Letland. Vandaag in 1911 wordt het schilderij Mona Lisa op klaarlichte dag gestolen in het Louvre in Parijs, dag op dag 115 jaar geleden. Kunstschilder Pablo Picasso werd lang ondervraagd, omdat hij eerder al eens ongewild in contact was gekomen met een diefstal van beeldjes en maskers uit het Louvre. De echte dief van de Mona Lisa was de Italiaanse glazenier Vincenzo Perugia. Hij had zich verstopt in een bezemkast in het Louvre en was op de sluitingsdag met het schilderij onder zijn jas het museum uitgelopen. 2 jaar bewaarde hij het in een houten koffer onder zijn bed in een logement in Parijs. Daarna keerde hij terug naar Italië en bood de Mona Lisa te koop aan bij een antiquair, maar daar liep hij tegen de lamp. Perugia werd veroordeeld tot 1 jaar en 14 dagen cel, wat later werd verminderd tot 7,5 maand. Het schilderij van Leonardo da Vinci bleef altijd in het bezit van de schilder, want hij was niet tevreden over het resultaat en had het schilderij dus ook nooit aan de opdrachtgever bezorgd. Da Vinci overleed in Frankrijk en daarom kwam de Mona Lisa in het Louvre terecht en niet in een museum in Italië. De Mona Lisa werd wereldberoemd sinds de diefstal van 21 augustus 1911. De Verenigde Naties komen samen op 21 augustus 2013 om de regering van de Syrische president Bashar al-Assad verantwoordelijk te stellen voor het gebruik van zenuwgas in de Syrische burgeroorlog. Het was geleden van de Eerste Wereldoorlog dat gifgas nog in zo'n grote hoeveelheid als wapen werd gebruikt. Het was de Syrische president zelf die de opdracht gaf voor de gasaanval. Letland krijgt vandaag, 35 jaar geleden, in 1991, de onafhankelijkheid van Rusland. Bij een referendum over de onafhankelijkheid stemde 3 op 4 voor een zelfstandige en democratische republiek. In de zomer van 1991 vond de staatsgreep in Moskou plaats, waarbij de laatste Sovjetleider, Gorbatsjov, een paar dagen onder huisarrest werd gezet. 2 dagen later, dat is dan vandaag in 1991, verklaarde de Letse Hoge Raad de onafhankelijkheid van Letland, wat op 6 september 1991 door de Sovjet-Unie ook werd erkend. 2 jaar later, 1993, werden dan de eerste verkiezingen voor het eigen Letse parlement gehouden. Nog een jaar later, in 1994, ondertekende de eerste Russische president Boris Yeltsin een verdrag over de terugtrekking van de Russische troepen uit Letland, die tegenstaande er nog altijd spanningen waren tussen de Letten en de Russen. In 2004 werd Letland lid van de Europese Unie en werd de euro de officiële munt. In 2017 wint de Belgische hockeyploeg de Red Lions met 5-0 tegen buurland Nederland. Het was voor de Nederlanders de zwaarste nederlaag ooit in een EK-hockey. De Belgen brachten toen het zilver mee naar huis. Een jaar later, in december 2018, werden de Red Lions wereldkampioen in India. In 2019 werden ze Europees kampioen door in de finale met 5-0 te winnen van Spanje. En in 2021 werden ze Olympisch kampioen. Een explosie van de Vesuvius verwoest de Romeinse stad Pompeii in het jaar 79 na Christus. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het wandel- en fietsevenement Tot in de Wolken, waarbij twee personen uit Aarselen en Zwevenzelen 12 uur lang fietsten en wandelden voor het goede doel, heeft een indrukwekkende €10.750 opgeleverd voor de zelfmoordlijn. De actie kwam er ter nagedachtenis aan Pepijn Buysse, een vriend die 10 jaar geleden uit het leven stapte. Het duo had op zowat €5.000 gerekend, maar de actie klokte dus op meer dan het dubbele af. Een aannemer voert vanaf morgen tot en met maandag 31 augustus werken uit in de Krommewalstraat in Tielt. In fase 1 van 21 tot 28 augustus zijn de Krommewalstraat tussen de Keidamstraat en de Peperstraat zelf volledig afgesloten. Er moet plaatselijk worden omgereden. Ondernemers en verenigingen die een plaatsje willen op de jaarlijkse braderie die de gemeente Oost-Rozebeke op zaterdag 3 oktober organiseert, kunnen zich vanaf nu aanmelden. De braderie vindt plaats van 2 tot 7 in de Wielsbekenstraat, op de Markt en in de Stationstraat. Alle lokale ondernemers kunnen er hun producten en diensten in de kijker zetten, terwijl Oost-Rozebeekse verenigingen de kans krijgen om bezoekers te verwelkomen met leuke activiteiten. Alle info op oostrozebeke.be/braderie. In de Sijsloostraat in Ruddervoorde, ter hoogte van de Canadastraat, worden vanaf maandag tot en met vrijdag volgende week 3 rioolaansluitingen uitgevoerd, op voorwaarde dat de werken volgens planning verlopen. Daarvoor wordt de helft van de rijweg opgebroken. Het verkeer kan beurtelings over de andere rijstrook geregeld door tijdelijke verkeerslichten, die ook buiten de werkuren actief blijven. Fietsers moeten tijdens deze periode mee op de rijweg rijden, samen met het gemotoriseerd verkeer. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We starten droog in de namiddag regen, een graad of 20. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan 23 graden. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Ontwerp.
2: Er komt een onderzoek naar webshop Unique Fashion. Dat heeft minister van Consumentenbescherming Beenders beslist. Heel wat klanten wachten al weken of zelfs maanden op hun bestelling. En bij het bedrijf zelf vangen ze bot als ze meer te weten willen komen. Beenders wil nu weten wat er aan de hand is. Unique is vooral populair bij jongeren. Het vuur in de Hoge Venen is helemaal onder controle, meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brandweer blijft wel waakzaam voor heropflakkeringen. Het is nu zoeken naar de oorzaak van de brand. Parket onderzoekt dat. Intussen is er met geen woord gerept over het klimaatbeleid tijdens de extra commissie over de natuurbrand in de Hoge Venen. Nochtans was dat een van de redenen waarom de oppositie die extra commissie had gevraagd. Enkel minister van Binnenlandse Zaken Kenta kwam uitleg geven. Volgens hem is alles volgens plan verlopen. En dan nog een hallucinant verhaal over de verdachte die gisteren werd opgepakt in het onderzoek naar de sabotage van de Nord Stream gasleiding 4 jaar geleden. Weet u nog? Het zou Rusland zijn die gasleiding had gesaboteerd. Nee, het was wel degelijk Oekraïne, een Oekraïense man. Die werd aangetroffen op een filmset in Kroatië. Onderwerp van die film? De sabotage van de Nord Stream gasleiding. Echt gebeurd. De eerste lichamen in Ceuta zijn geïdentificeerd. Dat is het stukje Spanje op het Afrikaanse continent daar. Eind vorige maand vielen daar 82 doden nadat de plaats bestormd werd door 10.000 migranten. Van 6 van de meer dan 80 doden kennen we nu de identiteit. In voorrondes van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen op het veld van Kairat Almaty uit Kazachstan. Dat moest verder met 10 na een rode kaart in de tweede helft. Door die zege staat Anderlecht nu al met 1 been in de groepsfase van de Europa League. Het terugmatch is over een week in Anderlecht. We starten droog in de namiddag regen, een graad of 20. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan 23 graden. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.
3: Radio Oost-West.
4: De wakkere wekker.

Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo.

0: op de website van de gemeente Wingeren of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

nieuws. Er komt een onderzoek naar webshop Unique Fashion. Dat heeft minister van Consumentenbescherming Beenders beslist. Heel wat klanten wachten al weken of zelfs maanden op hun bestelling. En bij het bedrijf zelf vangen ze bot als ze meer te weten willen komen. Beenders wil nu weten wat er aan de hand is. Unique is vooral populair bij jongeren. Het vuur in de Hoge Venen is helemaal onder controle, meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brandweer blijft wel waakzaam voor heropflakkeringen. Het is nu zoeken naar de oorzaak van de brand. Parket onderzoekt dat. Intussen is er met geen woord gerept over het klimaatbeleid tijdens de extra commissie over de natuurbrand in de Hoge Venen. Nochtans was dat een van de redenen waarom de oppositie die extra commissie had gevraagd. Enkel minister van Binnenlandse Zaken Kenta kwam uitleg geven. Volgens hem is alles volgens plan verlopen. En dan nog een hallucinant verhaal over de verdachte die gisteren werd opgepakt in het onderzoek naar de sabotage van de Nord Stream gasleiding 4 jaar geleden. Weet u nog? Het zou Rusland zijn die die gasleiding had gesaboteerd. Nee, het was wel degelijk Oekraïne, een Oekraïense man. Die werd aangetroffen op een filmset in Kroatië. Onderwerp van die film? De sabotage van de Nord Stream gasleiding. Echt gebeurd. De eerste lichamen in Ceuta zijn geïdentificeerd. Dat is het stukje Spanje op het Afrikaanse continent daar. En vorige maand vielen daar 82 doden nadat de plaats bestormd werd door 10.000 migranten. Van 6 van de meer dan 80 doden kennen we nu de identiteit. In voorrondes van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen op het veld van Kairat Almaty uit Kazachstan. Dat moest verder met 10 na een rode kaart in de tweede helft. Door die zege staat Anderlecht nu al met 1 been in de groepsfase van de Europa League. Het terugmatch is over een week in Anderlecht. We starten droog in de namiddag regen, een graad of 20. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan 23 graden. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer. De Wakkere Wekker.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijven vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. 056 60 21 79.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be.
4: Gewoon gezellig,
5: Radio Oostwest.
3: De zonnigste muziek.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het wandel- en fietsevenement Tot in de Wolken, waarbij twee personen uit Aarselen en Zwevenzelen 12 uur lang fietsten en wandelden voor het goede doel, heeft een indrukwekkende €10.750 opgeleverd voor de zelfmoordlijn. De actie kwam er ter nagedachtenis aan Pepijn Buysen, een vriend die 10 jaar geleden uit het leven stapte. Het duo had op zowat €5.000 gerekend, maar de actie klokte dus op meer dan het dubbele af. Een aannemer voert vanaf morgen tot en met maandag 31 augustus werken uit in de Krommewalstraat in Tielt. In fase 1 van 21 tot 28 augustus zijn de Krommewalstraat tussen de Keidamstraat en de Peperstraat en de Peperstraat zelf volledig afgesloten. Er moet plaatselijk worden omgereden. Ondernemers en verenigingen die een plaatsje willen op de jaarlijkse braderie die de gemeente Oost-Rozebeke op zaterdag 3 oktober organiseert, kunnen zich vanaf nu aanmelden. De braderie vindt plaats van 2 tot 7 in de Wielsbekenstraat, op de Markt en in de Stationstraat. Alle lokale ondernemers kunnen er hun producten en diensten in de kijker zetten, terwijl Oost-Rozebeekse verenigingen de kans krijgen om bezoekers te verwelkomen met leuke activiteiten. Alle info op oostrozebeke.be/braderie. In de Sijsloostraat in Ruddervoorde, ter hoogte van de Canadastraat, worden vanaf maandag tot en met vrijdag volgende week 3 rioolaansluitingen uitgevoerd, op voorwaarde dat de werken volgens planning verlopen. Daarvoor wordt de helft van de rijweg opgebroken. Het verkeer kan beurtelings over de andere rijstrook geregeld door tijdelijke verkeerslichten die ook buiten de werkuren actief blijven. Fietsers moeten tijdens deze periode mee op de rijweg rijden, samen met het gemotoriseerd verkeer. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We starten droog in de namiddag regen, een graad of 20. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan 23 graden. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.

0: De zon straalt uit je radio.
1: Radio Oost-West.
2: Zomerradio Oost-West.
3: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
4: Bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
5: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
6: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
6: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Nieuws.
1: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het wandel- en fietsevenement Tot in de Wolken, waarbij twee personen uit Aarselen en Zwevenzelen 12 uur lang fietsten en wandelden voor het goede doel, heeft een indrukwekkende €10.750 opgeleverd voor de zelfmoordlijn. De actie kwam er ter nagedachtenis aan Pepijn Buysen, een vriend die 10 jaar geleden uit het leven stapte. Het duo had op zowat €5.000 gerekend, maar de actie klokte dus op meer dan het dubbele af. Een aannemer voert vanaf morgen tot en met maandag 31 augustus werken uit in de Krommewalstraat in Tielt. In fase 1 van 21 tot 28 augustus zijn de Krommewalstraat tussen de Keidamstraat en de Peperstraat en de Peperstraat zelf volledig afgesloten. Er moet plaatselijk worden omgereden. Ondernemers en verenigingen die een plaatsje willen op de jaarlijkse braderie die de gemeente Oost-Rozebeke op zaterdag 3 oktober organiseert, kunnen zich vanaf nu aanmelden. De braderie vindt plaats van 2 tot 7 in de Wielsbekenstraat, op de Markt en in de Stationstraat. Alle lokale ondernemers kunnen er hun producten en diensten in de kijker zetten, terwijl Oost-Rozebeekse verenigingen de kans krijgen om bezoekers te verwelkomen met leuke activiteiten. Alle info op oostrozebeke.be/braderie. In de Sijsloostraat in Ruddervoorde, ter hoogte van de Canadastraat, worden vanaf maandag tot en met vrijdag volgende week 3 rioolaansluitingen uitgevoerd, op voorwaarde dat de werken volgens planning verlopen. Daarvoor wordt de helft van de rijweg opgebroken. Het verkeer kan beurtelings over de andere rijstrook geregeld door tijdelijke verkeerslichten, die ook buiten de werkuren actief blijven. Fietsers moeten tijdens deze periode mee op de rijweg rijden, samen met het gemotoriseerd verkeer. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We starten droog in de namiddag regen, een graad of 20. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan 23 graden. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.

0: zonnigste muziek. Een hele dag lang. Radio Oost-West. Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radiooostwest.be.
0: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.

nieuws. Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland hebben Israël opgeroepen nu eens een einde te maken aan de uitbreiding van die kolonies op de bezette westelijke Jordaanoever en de aanbestedingen in te trekken voor de bouw van 1200 woningen. Maar Israël is dat niet van plan. Inmiddels heeft VN-secretaris-generaal Antonio Guterres de gevaarlijke uitspraken van de Israëlische uiterst rechtse minister Itamar Ben-Gvir scherp veroordeeld. Ben-Gvir riep in een interview op om elke nacht zo'n 40 doelgerichte eliminaties uit te voeren in de Gaza. Niet enkel zij die een specifieke dreiging vormen, er zijn er die geen mensen zijn, had Ben-Gvir ook gezegd. Ze moeten niet leven, want het zijn geen mensen. Het zijn straffe uitspraken. De UGent heeft de omstreden postdoctoraal onderzoeker Nathan Canvas preventief geschorst. Er loopt een tuchtprocedure. Die komt er na de dood van Cambridge-professor Jason Arday. Canvas beschuldigde hem van plagiaat. De professor nam door de aanhoudende druk ontslag. Hij werd een week later dood teruggevonden. Heel veel sport. Op het WK hockey stoot onze Belgische vrouwen de Red Panthers door naar de volgende ronde. Ze versloegen Ierland met 2-1 na een echte thriller, want de doelpunten vielen pas helemaal op het eind. De Fransman Julian Alaphilippe stopt met wielrennen, schrijft de Franse sportkrant L'Équipe. Alaphilippe is 35 en rijdt sinds vorig jaar voor het Zwitserse Tudor. Hij werd 2 keer wereldkampioen op de weg en won ook Milaan-San Remo en 6 ritten in de Tour. Alaphilippe reed deze zomer nog de Ronde van Frankrijk, maar dat bleek zijn laatste koers. In de voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden thuis met 1-0 gewonnen van Omnia Nicosia uit Cyprus. Het winnende doelpunt viel in de 94ste minuut. En eerder gisteravond won Anderlecht met 0-3 op bezoek bij Kairat Almaty in Kazachstan. Een goede uitgangspositie dus voor Paars-Wit. Terugwedstrijden allebei volgende week. De voorrondes van de Conference League, daar heeft A-agent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Vandaag is het droog, in de namiddag regen. De temperaturen zitten rond 20 graden. Het weekend wordt droger, maar niet warmer dan 23 graden. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
2: Interieur Verkest uit Wingene.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
1: Oost-Westland.

0: Amotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Van Aalter
1: tot Waregem.
0: Voor jouw regio.
1: Radio Oost-West.
0: Oost-Westland.
1: Een blik op jouw regio.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemorgen, het is 10 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Lichte paniek bij kunstcollectief Open Atelier Tielt. Toen bleek dat er in de Peperstraat en de Krommewalstraat de komende weken nutswerken gepland waren. Er vond een spoedoverleg plaats met de stad en de betrokken diensten. Op 5 september opent namelijk in het voormalige Ave Maria Moederhuis in de Peperstraat Bakermat. Een expo waar maar liefst 34 kunstenaars aan meewerken. Het gaat om de grootste tentoonstelling ooit van Open Atelier Tielt. En de opbouw daarvan vergt dus wat voorbereiding. Maar nota bene tussen 21 en 28 augustus zouden de Peperstraat en de Krommewalstraat afgesloten worden voor nutswerken. Het gedeelte van de werken dat zou interfereren met de activiteit in de Peperstraat is uitgesteld tot na de expo. Het meldpunt Fietspaden ontving vorig jaar 354 meldingen uit West-Vlaanderen. Brugge blijft koploper met 104 meldingen, al daalde dat aantal fors tegenover 2024. Wingene, Tielt en Kortrijk kenden dan weer een stijging. Het meldpunt Fietspaden, sinds 2018 geïntegreerd in het meldpunt Wegen, laat burgers toe om problemen zoals putten, verzakkingen, obstakels of gladheid eenvoudig te melden. Bij afbraak en slijpwerken heeft een vonkje donderdagmiddag brand veroorzaakt aan een leegstaande loods van een pluimveehouderij in Gottem bij Deinze. De loods brandde zo goed als volledig uit, maar zou toch afgebroken worden. Het was rond 12 uur dat een grote rookpluim van op het terrein langs de Leiwegel opsteeg in Gottem. Er waren afbraakwerken bezig, daarbij moet een vonkende isolatie zijn geraakt en op die manier heeft het vuur zich heel snel verspreid. Niemand raakte gewond. Langs de Oesselgemstraat in Wakken bij Dendergem is donderdagochtend een gaslek ontstaan. Dat gebeurde toen een kraan een gasleiding raakte. 5 woningen zijn een uur ontruimd. De brandweerposten uit Tielt en Waregem snelden ter plaatse, net als de politie. Die sloten de weg tijdelijk af voor alle verkeer en stelden een perimeter in. Na zowat een uur was het gevaar geweken en konden de geëvacueerde bewoners terug naar huis. En tot zover dit Regio Nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: We starten droog in de namiddag regen, een graad of 20. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan 23 graden. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingeren. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingeren of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 1777 20.
3: Je maakte een goede keuze.

Tijd voor jouw dagelijkse portie geschiedenis. Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van 21 augustus? Wel onder meer dit. In het Louvre wordt de Mona Lisa gestolen, het gebruik van zenuwgas in de Syrische burgeroorlog en de onafhankelijkheid van Letland. Vandaag in 1911 wordt het schilderij Mona Lisa op klaarlichte dag gestolen.

0: In het Louvre in Parijs, dag op dag 115 jaar geleden. Kunstschilder Pablo Picasso werd lang ondervraagd omdat hij eerder al eens ongewild in contact was gekomen met een diefstal van beeldjes en maskers uit het Louvre. De echte dief van de Mona Lisa was de Italiaanse glazenier Vincenzo Perugia. Hij had zich verstopt in een bezemkast in het Louvre en was op de sluitingsdag met het schilderij onder zijn jas het museum uitgelopen. 2 jaar bewaarde hij het in een houten koffer onder zijn bed in een logement in Parijs. Daarna keerde hij terug naar Italië en bood de Mona Lisa te koop aan bij een antiquair, maar daar liep hij tegen de lamp. Perugia werd veroordeeld tot 1 jaar en 14 dagen cel, wat later werd verminderd tot 7,5 maand. Het schilderij van Leonardo da Vinci bleef altijd in het bezit van de schilder, want hij was niet tevreden over het resultaat en had het schilderij dus ook nooit aan de opdrachtgever bezorgd. Da Vinci overleed in Frankrijk en daarom kwam de Mona Lisa in het Louvre terecht en niet in een museum in Italië. De Mona Lisa werd wereldberoemd sinds de diefstal van 21 augustus 1911. De Verenigde Naties komen samen op 21 augustus 2013 om de regering van de Syrische president Bashar al-Assad verantwoordelijk te stellen voor het gebruik van zenuwgas in de Syrische burgeroorlog. Het was geleden van de Eerste Wereldoorlog dat gifgas nog in zo'n grote hoeveelheid als wapen werd gebruikt. Het was de Syrische president zelf die de opdracht gaf voor de gasaanval. Letland krijgt vandaag, 35 jaar geleden, in 1991, de onafhankelijkheid van Rusland. Bij een referendum over de onafhankelijkheid stemde 3 op 4 voor een zelfstandige en democratische republiek. In de zomer van 1991 vond de staatsgreep in Moskou plaats, waarbij de laatste Sovjetleider, Gorbachev, een paar dagen onder huisarrest werd gezet. 2 dagen later, dat is dan vandaag in 1991, verklaarde de Letse Hoge Raad de onafhankelijkheid van Letland, wat op 6 september 1991 door de Sovjet-Unie ook werd erkend. 2 jaar later, 1993, werden dan de eerste verkiezingen voor het eigen Letse parlement gehouden. Nog een jaar later, in 1994, ondertekende de eerste Russische president Boris Yeltsin een verdrag over de terugtrekking van de Russische troepen uit Letland, die tegenstaande er nog altijd spanningen waren tussen de Letten en de Russen. In 2004 werd Letland lid van de Europese Unie en werd de euro de officiële munt. In 2017 wint de Belgische hockeyploeg de Red Lions met 5-0 tegen buurland Nederland. Het was voor de Nederlanders de zwaarste nederlaag ooit in een EK-hockey. De Belgen brachten toen het zilver mee naar huis. Een jaar later, in december 2018, werden de Red Lions wereldkampioen in India. In 2019 werden ze Europees kampioen door in de finale met 5-0 te winnen van Spanje. En in 2021 werden ze Olympisch kampioen. Een explosie van de Vesuvius verwoest de Romeinse stad Pompeji in het jaar 79 na Christus. Dat is voor maandag in de nieuwe teletijdmachine.
1: Heb jij een vraag voor ons?
2: Mail info@radioostwest.be.
3: Radio Oostwest.
2: Lokaal en muzikaal.
1: Op elk moment.
2: Oost-Westland.

0: Martinez NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Martinez NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Martinez NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Martinez NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Martinez NV in de Berensteenweg 78 in Wingene. Info op www.nvtinis.be. Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: De zon straalt uit je radio. Verfijn.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland hebben Israël opgeroepen nu eens een einde te maken aan de uitbreiding van die kolonies op de bezette westelijke Jordaanoever en de aanbestedingen in te trekken voor de bouw van 1200 woningen. Maar Israël is dat niet van plan. Inmiddels heeft VN-secretaris-generaal Antonio Guterres de gevaarlijke uitspraken van de Israëlische uiterst rechtse minister Itamar Ben-Gvir scherp veroordeeld. Ben-Gvir riep in een interview op om elke nacht zo'n 40 doelgerichte eliminaties uit te voeren in de Gaza. Niet enkel zij die een specifieke dreiging vormen, er zijn er die geen mensen zijn, had Ben-Gvir ook gezegd. Ze moeten niet leven, want het zijn geen mensen. Het zijn straffe uitspraken. De UGent heeft de omstreden postdoctoraal onderzoeker Nathan Canvas preventief geschorst. Er loopt een tuchtprocedure die komt er na de dood van Cambridge-professor Jason Arday. Canvas beschuldigde hem van plagiaat. De professor nam door de aanhoudende druk ontslag en werd een week later dood teruggevonden. Heel veel sport. Op het WK hockey stoten onze Belgische vrouwen de Red Panthers door naar de volgende ronde. Ze versloegen Ierland met 2-1 na een echte thriller, want de doelpunten vielen pas helemaal op het eind. De Fransman Julian Alaphilippe stopt met wielrennen, schrijft de Franse sportkrant L'Équipe. Alaphilippe is 35 en rijdt sinds vorig jaar voor het Zwitserse Tudor. Hij werd 2 keer wereldkampioen op de weg en won ook Milaan-San Remo en 6 ritten in de Tour. Alaphilippe reed deze zomer nog de Ronde van Frankrijk, maar dat bleek zijn laatste koers. In de voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden thuis met 1-0 gewonnen van Omnia Nicosia uit Cyprus. Het winnende doelpunt viel in de 94ste minuut. En eerder gisteravond won Anderlecht met 0-3 op bezoek bij Kairat Almaty in Kazachstan. Een goede uitgangspositie dus voor Paars-Wit. Terugwedstrijden allebei volgende week. De voorrondes van de Conference League, daar heeft A-agent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Vandaag is het droog, in de namiddag regen. De temperaturen zitten rond 20 graden. Het weekend wordt droger, maar niet warmer dan 23 graden. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.
2: Van Aalter
3: tot Waregem.
2: Voor jouw regio.
3: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.
3: Informatie op de juiste maat.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Radio Oost-West.
2: Altijd weer de mooiste muziek.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20.
4: Radio Oost-West.
2: Ik luister regionaal.
5: A breathless drive

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Lichte paniek bij kunstcollectief Open Atelier Tielt. Toen bleek dat er in de Peperstraat en de Krommewoustraat de komende weken nutswerken gepland waren. Er vond een spoedoverleg plaats met de stad en de betrokken diensten. Op 5 september opent namelijk in het voormalige Ave Maria Moederhuis in de Peperstraat Bakermat. Een expo waar maar liefst 34 kunstenaars aan meewerken. Het gaat om de grootste tentoonstelling ooit van Open Atelier Tielt. En de opbouw daarvan vergt dus wat voorbereiding. Maar nota bene tussen 21 en 28 augustus zouden de Peperstraat en de Krommewoustraat afgesloten worden voor nutswerken. Het gedeelte van de werken dat zou interfereren met de activiteit in de Peperstraat is uitgesteld tot na de expo. Het meldpunt Fietspaden ontving vorig jaar 354 meldingen uit West-Vlaanderen. Brugge blijft koploper met 104 meldingen, al daalde dat aantal fors tegenover 2024. Wingerden, Tielt en Kortrijk kenden dan weer een stijging. Het meldpunt Fietspaden, sinds 2018 geïntegreerd in het meldpunt Wegen, laat burgers toe om problemen zoals putten, verzakkingen, obstakels of gladheid eenvoudig te melden. Bij afbraak en slijpwerken heeft een vonkje donderdagmiddag brand veroorzaakt aan een leegstaande loods van een pluimveehouderij in Gottem bij Deinze. De loods brandde zo goed als volledig uit, maar zou toch afgebroken worden. Het was rond 12 uur dat een grote rookpluim van op het terrein langs de Leiwegel opsteeg in Gottem. Er waren afbraakwerken bezig, daarbij moet een vonkende isolatie zijn geraakt en op die manier heeft het vuur zich heel snel verspreid. Niemand raakte gewond. Langs de Oesselgemstraat in Wakken bij Dentergem is donderdagochtend een gaslek ontstaan. Dat gebeurde toen een kraan een gasleiding raakte. 5 woningen zijn een uur ontruimd. De brandweerposten uit Tielt en Waregem snelden ter plaatse, net als de politie. Die sloten de weg tijdelijk af voor alle verkeer en stelden een perimeter in. Na zowat een uur was het gevaar geweken en konden de geëvacueerde bewoners terug naar huis. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht.
5: We starten droog in de namiddag, regen, een graad of 20. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan 23 graden. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.
6: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons.
7: Radio Oost-West.
8: Welkom bij Radio Oost-West.
9: Muziek bij de lunch.
6: Je maakte een goede keuze.
7: Radio.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be. Wij doen het voor jou.

0: Goedemiddag.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Lichte paniek bij kunstcollectief Open Atelier Tielt. Toen bleek dat er in de Peperstraat en de Krommewoustraat de komende weken nutswerken gepland waren. Er vond een spoedoverleg plaats met de stad en de betrokken diensten. Op 5 september opent namelijk in het voormalige Ave Maria Moederhuis in de Peperstraat Bakermat. Een expo waar maar liefst 34 kunstenaars aan meewerken. Het gaat om de grootste tentoonstelling ooit van Open Atelier Tielt. En de opbouw daarvan vergt dus wat voorbereiding. Maar nota bene, tussen 21 en 28 augustus zouden de Peperstraat en de Krommewoustraat afgesloten worden voor nutswerken. Het gedeelte van de werken dat zou interfereren met de activiteit in de Peperstraat is uitgesteld tot na de expo. Het meldpunt Fietspaden ontving vorig jaar 354 meldingen uit West-Vlaanderen. Brugge blijft koploper met 104 meldingen, al daalde dat aantal fors tegenover 2024. Wingerden, Tielt en Kortrijk kenden dan weer een stijging. Het meldpunt Fietspaden, sinds 2018 geïntegreerd in het meldpunt Wegen, laat burgers toe om problemen zoals putten, verzakkingen, obstakels of gladheid eenvoudig te melden. Bij afbraak en slijpwerken heeft een vonkje donderdagmiddag brand veroorzaakt aan een leegstaande loods van een pluimveehouderij in Gottem bij Deinze. De loods brandde zo goed als volledig uit, maar zou toch afgebroken worden. Het was rond 12 uur dat een grote rookpluim van op het terrein langs de Leiwegel opsteeg in Gottem. Er waren afbraakwerken bezig, daarbij moet een vonkende isolatie zijn geraakt en op die manier heeft het vuur zich heel snel verspreid. Niemand raakte gewond. Langs de Oesselgemstraat in Wakken bij Dendergem is donderdagochtend een gaslek ontstaan. Dat gebeurde toen een kraan een gasleiding raakte. 5 woningen zijn een uur ontruimd. De brandweerposten uit Tielt en Waregem snelden ter plaatse, net als de politie. Die sloten de weg tijdelijk af voor alle verkeer en stelden een perimeter in. Na zowat een uur was het gevaar geweken en konden de geëvacueerde bewoners terug naar huis. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We starten droog in de namiddag, regen, een graad of 20. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan 23 graden. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.

0: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzeelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Het aantal mensen dat een terugbetaling krijgt voor diabetesmedicijnen stijgt. Het waren er vorig jaar 130.000, 4 keer meer dan in 7 jaar tijd. En ook dit jaar is er een stijging, blijkt uit cijfers van het RISIF. De terugbetalingen kosten het RISIF vorig jaar 122 miljoen. Die gaan wel alleen naar mensen met diabetes type 2, die aan de voorwaarden voldoen. Wie de middelen neemt om af te vallen, moet de volle pot betalen, dat weten we ondertussen. Er zijn dit jaar al 68 asielzoekers meteen opgepakt toen ze bij de dienst Vreemdelingenzaken opdoken voor een verhoor. Dat zijn er nu al bijna evenveel als in heel vorig jaar. Wie asiel aanvraagt moet eerst langs bij Vreemdelingenzaken. Maar wie al meerdere aanvragen deed, ergens in Europa, wordt gearresteerd. Mensenrechtenorganisaties zijn niet te spreken over de manier van werken en noemen het niet wettelijk. Webshop Junique Fashion zit in de problemen. Volgens HLN eisen 16 schuldeisers samen meer dan 340.000 euro van het bedrijf en heeft een van de oprichters een bestuursverbod. Junique Fashion kwam de voorbije dagen in het nieuws na meerdere klachten van klanten die al weken of zelfs maanden wachten op hun bestellingen en nergens uitleg krijgen. Minister van Consumentenbescherming Beenders laat de zaak onderzoeken. Junique Fashion beloofde intussen om alle pakjes tegen 4 september te leveren. Vlaams minister van Klimaat, Melissa de Prater, gaat in november naar de VN-klimaattop in Turkije, samen met de federale klimaatminister Krukke. De voorbije jaren bleven sommige regeringen weg van de top en dat vindt de Prater niet kunnen. Omdat we meerdere klimaatministers hebben, spraken de regering vorig jaar een buurtrolletje af. Vorig jaar ging de Waalse minister mee en nu is het dus aan Vlaanderen. Ook Brussels klimaatminister Persoons reist mee. Bayern München neemt geen risico's met speler Jamal Musiala. Hij zit niet in de selectie van trainer Kompany voor de Supercup van morgen tegen Dortmund. Musiala zakte 2 keer in 4 dagen in elkaar op het veld. Hij sukkelt met een storing in het zenuwstelsel en wordt opgevolgd door experts. Zijn voetbalcarrière zou niet in gevaar zijn. Hij zou volgende week ook kunnen meedoen met Bayern in de eerste competitiewedstrijd tegen Stuttgart. Radio Vanmiddag en vanavond meer wolken, kans op pittige buien, mogelijk onweer, maxima 20 graden. Morgen eerst zon, later opnieuw meer wolken en buien bij 20 graden. Zondag wisselend bewolkt en droog, ook dan 22 graden.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.

0: Privocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Imotinis, net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: Woensdag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Lichte paniek bij kunstcollectief Open Atelier Tielt. Toen bleek dat er in de Peperstraat en de Krommewalstraat de komende weken nutswerken gepland waren. Er vond een spoedoverleg plaats met de stad en de betrokken diensten. Op 5 september opent namelijk in het voormalige Ave Maria Moederhuis in de Peperstraat Bakermat. Een expo waar maar liefst 34 kunstenaars aan meewerken. Het gaat om de grootste tentoonstelling ooit van Open Atelier Tielt. En de opbouw daarvan vergt dus wat voorbereiding. Maar nota bene, tussen 21 en 28 augustus zouden de Peperstraat en de Krommewalstraat afgesloten worden voor nutswerken. Het gedeelte van de werken dat zou interfereren met de activiteit in de Peperstraat is uitgesteld tot na de expo. Het meldpunt Fietspaden ontving vorig jaar 354 meldingen uit West-Vlaanderen. Brugge blijft koploper met 104 meldingen, al daalde dat aantal fors tegenover 2024. Wingenen, Tielt en Kortrijk kenden dan weer een stijging. Het meldpunt Fietspaden, sinds 2018 geïntegreerd in het meldpunt Wegen, laat burgers toe om problemen zoals putten, verzakkingen, obstakels of gladheid eenvoudig te melden. Bij afbraak en slijpwerken heeft een vonkje donderdagmiddag brand veroorzaakt aan een leegstaande loods van een pluimveehouderij in Gottem bij Deinze. De loods brandde zo goed als volledig uit, maar zou toch afgebroken worden. Het was rond 12 uur dat een grote rookpluim van op het terrein langs de leiwegel opsteeg in Gottem. Er waren afbraakwerken bezig, daarbij moet een vonkende isolatie zijn geraakt en op die manier heeft het vuur zich heel snel verspreid. Niemand raakte gewond. Langs de Oesselgemstraat in Wakken bij Dendergem is donderdagochtend een gaslek ontstaan. Dat gebeurde toen een kraan een gasleiding raakte. 5 woningen zijn een uur ontruimd. De brandweerposten uit Tielt en Waregem snelden ter plaatse, net als de politie. Die sloten de weg tijdelijk af voor alle verkeer en stelden een perimeter in. Na zowat een uur was het gevaar geweken en konden de geëvacueerde bewoners terug naar huis. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht. Vanmiddag en vanavond meer wolken en kans op pittige buien. Mogelijk onweer, maxima 20 graden. Morgen eerst zon, later opnieuw meer wolken en buien bij 20 graden. Zondag wisselend bewolkt en droog, 22 graden. Maandag veel zon, vanaf dinsdag wisselvallig, maar warmer.

0: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
4: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
5: Mail nu info@radiooostwest.be. Radio
4: Oost-West.

Tijd voor jouw dagelijkse portie geschiedenis. Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van 21 augustus? Wel onder meer dit. In het Louvre wordt de Mona Lisa gestolen, het gebruik van zenuwgas in de Syrische burgeroorlog en de onafhankelijkheid van Letland. Vandaag in 1911 wordt het schilderij Mona Lisa op klaarlichte dag gestolen in het Louvre in Parijs. Dag op dag 115 jaar geleden. Kunstschilder Pablo Picasso werd lang ondervraagd omdat hij eerder al eens ongewild in contact was gekomen met een diefstal van beeldjes en maskers uit het Louvre. De echte dief van de Mona Lisa was de Italiaanse glazenier Vincenzo Perugia. Hij had zich verstopt in een bezemkast in het Louvre en was op de sluitingsdag met het schilderij onder zijn jas het museum uitgelopen. 2 jaar bewaarde hij het in een houten koffer onder zijn bed in een logement in Parijs. Daarna keerde hij terug naar Italië en bood de Mona Lisa te koop aan bij een antiquair, maar daar liep hij tegen de lamp. Perugia werd veroordeeld tot 1 jaar en 14 dagen cel, wat later werd verminderd tot 7,5 maand. Het schilderij van Leonardo da Vinci bleef altijd in het bezit van de schilder, want hij was niet tevreden over het resultaat en had het schilderij dus ook nooit aan de opdrachtgever bezorgd. Da Vinci overleed in Frankrijk en daarom kwam de Mona Lisa.

Lisa in het Louvre terecht en niet in een museum in Italië. De Mona Lisa werd wereldberoemd sinds de diefstal van 21 augustus 1911. De Verenigde Naties komen samen op 21 augustus 2013 om de regering van de Syrische president Bashar al-Assad verantwoordelijk te stellen voor het gebruik van zenuwgas in de Syrische burgeroorlog. Het was geleden van de Eerste Wereldoorlog dat gifgas nog in zo'n grote hoeveelheid als wapen werd gebruikt. Het was de Syrische president zelf die de opdracht gaf voor de gasaanval. Letland krijgt vandaag, 35 jaar geleden, in 1991, de onafhankelijkheid van Rusland. Bij een referendum over de onafhankelijkheid stemde 3 op 4 voor een zelfstandige en democratische republiek. In de zomer van 1991 vond de staatsgreep in Moskou plaats, waarbij de laatste Sovjetleider, Gorbachev, een paar dagen onder huisarrest werd gezet. 2 dagen later, dat is dan vandaag in 1991, verklaarde de Letse Hoge Raad de onafhankelijkheid van Letland, wat op 6 september 1991 door de Sovjet-Unie ook werd erkend. 2 jaar later, 1993, werden dan de eerste verkiezingen voor het eigen Letse parlement gehouden. Nog een jaar later, in 1994, ondertekende de eerste Russische president Boris Yeltsin een verdrag over de terugtrekking van de Russische troepen uit Letland, die tegenstaande er nog altijd spanningen waren tussen de Letten en de Russen. In 2004 werd Letland lid van de Europese Unie en werd de euro de officiële munt. In 2017 wint de Belgische hockeyploeg de Red Lions met 5-0 tegen buurland Nederland. Het was voor de Nederlanders de zwaarste nederlaag ooit in een EK hockey. De Belgen brachten toen het zilver mee naar huis. Een jaar later, in december 2018, werden de Red Lions wereldkampioen in India. In 2019 werden ze Europees kampioen door in de finale met 5-0 te winnen van Spanje. En in 2021 werden ze Olympisch kampioen. Een explosie van de Vesuvius verwoest de Romeinse stad Pompeji in het jaar 79 na Christus. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine. Ik laat

0: zonnigste muziek. Een hele dag lang. Radio Oost-West. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
1: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Dit is Radio Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. In de haven van Zeebrugge is het aantal opgepakte transmigranten in de eerste helft van dit jaar fors gedaald. Het gaat om een vermindering met bijna de helft, zo meldt West-Vlaams gouverneur de Caluwe. In de eerste 6 maanden werden 36 transmigranten gevonden tegenover 65 in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Caluwe verschuiven mensensmokkelaars hun routes dieper naar Frankrijk, waardoor de druk op de Belgische kust aanzienlijk afneemt. In Merksplas in de Kempen is de 10e editie van Krinkel gestart vandaag. Het vierjaarlijkse massakamp van Giro Jeugd Vlaanderen, waar 4000 oud-leden en leiders samenkomen voor een week vol optredens, workshops en grote spelen. En niet alleen de Giro trekt naar de Kempen. In Lichtaard verzamelen dit weekend ook duizenden leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen voor hun jaarlijkse herfstontmoeting. De grootschalige evenementen komen op een moment dat de jeugdbewegingen hun ledenaantallen al enkele jaren zien dalen, mede door sterke concurrentie van sportclubs. Slecht nieuws uit het wielrennen, want Lotte Kopecky gaat vandaag niet meer starten in de derde rit van de Ronde van Groot-Brittannië. Haar ploeg laat weten dat de Belgische kampioene zich niet goed voelt en dat ze dringend rust nodig heeft met het oog op de komende wedstrijden. En dan het weer. Deze namiddag en avond meer wolken, stijgt de kans op pittige buien met onweer, maxima 20 graden. Morgen starten we met een klein zonnetje, waarna er opnieuw meer wolken en buien overtrekken bij 20 graden. Zondag grotendeels droog, met een afwisseling van zon en wolken en een aangename 22 graden.
3: Van Aalter
4: tot Waregem.
3: Via 106.5 FM
4: en via 107.3 FM.
3: Radio Oost-West.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info at

0: Verfrissend lekker. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20. De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.

wordt gewacht. Wat wenst meneer, hij krijgt het hier. Kom jij nu? Moet een chandon hun leidmotief?

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Lichte paniek bij kunstcollectief Open Atelier Tielt. Toen bleek dat er in de Peperstraat en de Krommewouwstraat de komende weken nutswerken gepland waren. Er vond een spoedoverleg plaats met de stad en de betrokken diensten. Op 5 september opent namelijk in het voormalige Ave Maria Moederhuis in de Peperstraat Bakermat. Een expo waar maar liefst 34 kunstenaars aan meewerken. Het gaat om de grootste tentoonstelling ooit van Open Atelier Tielt. En de opbouw daarvan vergt dus wat voorbereiding. Maar nota bene, tussen 21 en 28 augustus zouden de Peperstraat en de Krommewouwstraat afgesloten worden voor nutswerken. Het gedeelte van de werken dat zou interfereren met de activiteit in de Peperstraat is uitgesteld tot na de expo. Het meldpunt Fietspaden ontving vorig jaar 354 meldingen uit West-Vlaanderen. Brugge blijft koploper met 104 meldingen, al daalde dat aantal fors tegenover 2024. Wingerden, Tielt en Kortrijk kenden dan weer een stijging. Het meldpunt Fietspaden, sinds 2018 geïntegreerd in het meldpunt Wegen, laat burgers toe om problemen zoals putten, verzakkingen, obstakels of gladheid eenvoudig te melden. Bij afbraak en slijpwerken heeft een vonkje donderdagmiddag brand veroorzaakt aan een leegstaande loods van een pluimveehouderij in Gottem bij Deinze. De loods brandde zo goed als volledig uit, maar zou toch afgebroken worden. Het was rond 12 uur dat een grote rookpluim van op het terrein langs de leiwegel opsteeg in Gottem. Er waren afbraakwerken bezig, daarbij moet een vonkende isolatie zijn geraakt en op die manier heeft het vuur zich heel snel verspreid. Niemand raakte gewond. Langs de Oesselgemstraat in Wakken bij Dentergem is donderdagochtend een gaslek ontstaan. Dat gebeurde toen een kraan een gasleiding raakte. 5 woningen zijn een uur ontruimd. De brandweerposten uit Tielt en Waregem snelden ter plaatse, net als de politie. Die sloten de weg tijdelijk af voor alle verkeer en stelden een perimeter in. Na zowat een uur was het gevaar geweken en konden de geëvacueerde bewoners terug naar huis. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Het weer verspreidt over het land, felle regenbuien, lokaal kans op onweer, maximaal 20 graden. Morgen starten we met zon, maar al snel enkele buien bij 20 graden. Zondag zo goed als droog, al is er veel bewolking en iets zachtere 22 graden. Na het weekend keert de zomer terug met veel zon op maandag.
4: Radio Oost-West. Gewoon

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Regionale informatie
3: en de mooiste muziek.

Tijd voor jouw dagelijkse portie geschiedenis. Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van 21 augustus? Wel onder meer dit. In het Louvre wordt de Mona Lisa gestolen, het gebruik van zenuwgas in de Syrische burgeroorlog en de onafhankelijkheid van Letland. Vandaag in 1911 wordt het schilderij Mona Lisa op klaarlichte dag gestolen in het Louvre in Parijs. Dag op dag 115 jaar geleden. Kunstschilder Pablo Picasso werd lang ondervraagd omdat hij eerder al eens ongewild in contact was gekomen met een diefstal van beeldjes en maskers uit het Louvre. De echte dief van de Mona Lisa was de Italiaanse glazenier Vincenzo Perugia. Hij had zich verstopt in een bezemkast in het Louvre en was op de sluitingsdag met het schilderij onder zijn jas het museum uitgelopen. 2 jaar bewaarde hij het in een houten koffer onder zijn bed in een logement in Parijs. Daarna keerde hij terug naar Italië en bood de Mona Lisa te koop aan bij een antiquair, maar daar liep hij tegen de lamp. Perugia werd veroordeeld tot 1 jaar en 14 dagen cel, wat later werd verminderd tot 7,5 maand. Het schilderij van Leonardo da Vinci bleef altijd in het bezit van de schilder, want hij was niet tevreden over het resultaat en had het schilderij dus ook nooit aan de opdrachtgever bezorgd. Da Vinci overleed in Frankrijk en daarom kwam de Mona Lisa in het Louvre terecht en niet in een museum in Italië. De Mona Lisa werd wereldberoemd sinds de diefstal van 21 augustus 1911. De Verenigde Naties komen samen op 21 augustus 2013 om de regering van de Syrische president Bashar al-Assad verantwoordelijk te stellen voor het gebruik van zenuwgas in de Syrische burgeroorlog. Het was geleden van de Eerste Wereldoorlog dat gifgas nog in zo'n grote hoeveelheid als wapen werd gebruikt. Het was de Syrische president zelf die de opdracht gaf voor de gasaanval. Letland krijgt vandaag, 35 jaar geleden, in 1991, de onafhankelijkheid van Rusland. Bij een referendum over de onafhankelijkheid stemde 3 op 4 voor een zelfstandige en democratische republiek. In de zomer van 1991 vond de staatsgreep in Moskou plaats, waarbij de laatste Sovjetleider, Gorbachev, een paar dagen onder huisarrest werd gezet. 2 dagen later, dat is dan vandaag in 1991, verklaarde de Letse Hoge Raad de onafhankelijkheid van Letland, wat op 6 september 1991 door de Sovjet-Unie ook werd erkend. 2 jaar later, 1993, werden dan de eerste verkiezingen voor het eigen Letse parlement gehouden. Nog een jaar later, in 1994, ondertekende de eerste Russische president Boris Yeltsin

Een verdrag over de terugtrekking van de Russische troepen uit Letland, die tegenstaande er nog altijd spanningen waren tussen de Letten en de Russen. In 2004 werd Letland lid van de Europese Unie en werd de euro de officiële munt. In 2017 wint de Belgische hockeyploeg de Red Lions met 5-0 tegen buurland Nederland. Het was voor de Nederlanders de zwaarste nederlaag ooit in een EK hockey. De Belgen brachten toen het zilver mee naar huis. Een jaar later, in december 2018, werden de Red Lions wereldkampioen in India. In 2019 werden ze Europees kampioen door in de finale met 5-0 te winnen van Spanje. En in 2021 werden ze Olympisch kampioen. Een explosie van de Vesuvius verwoest de Romeinse stad Pompeji in het jaar 79 na Christus. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: De zon straalt uit je radio.
4: Radio Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 5:00. Radio
2: Nieuws. Meer grote horecaketens in centrumsteden, denk aan Leuven, Mechelen of Gent, zelfs Turnhout. Het aantal is in 10 jaar tijd bijna verdubbeld. Van een goede 250 zaken in 2016 naar meer dan 480 nu. De reden? Te hoge huurprijzen. De kleinere handelaars kunnen dat niet betalen. Ook in andere Europese landen gebeurt hetzelfde. In Roeselaar is een vrouw van 26 dood teruggevonden in haar appartement. Mogelijk was de vrouw al een maand overleden. Ze woonde dus samen met haar vriend van 43. De man is voorlopig spoorloos. Politie en parket onderzoeken de precieze omstandigheden. In Duitsland is een auto ingereden op voetgangers, meldt de politie. 9 mensen raakten gewond, 4 moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder, een man van 68, hij werd onwel. Ook hij werd naar het ziekenhuis afgevoerd en is in levensgevaar. Het kan stevig regenen hier en daar, een kans op onweer, 20 graden. Morgen start zonnig, nadien kans op buien en opnieuw een graad of 20. Zondag droger, maar bewolkt bij 22 graden. Na het weekend opnieuw wat warmer. Maandag nog veel zon, vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
3: Ik luister regionaal, Radio Oost-West.
4: Dit is Weekendstart.
5: Harry.
6: Weekendstart.
4: Weekendstart met Harry.
3: Radio Oost-West.
7: What time is it? Now here's the way I play the one-man band.

Dat was er eentje als start voor deze weekendsite. Om nog eventjes na te genieten van de enorme hitte waar wij deel van uitmaakten, ongeveer een dikke maand. Hè. De voorbije week was het iets zachter van karakter, met een beetje regen her en der. En ik hoop dat u daar alleen maar van genoten heeft. En ook de plantjes in de tuin, want die hebben zo nodig om eens besproeid te worden met wat vocht, met wat water. Goed, zeg, geniet van de komende 120 minuten. Dit is Weekendsite, aflevering 417.

Misschien heeft u deze opname ooit nog gehoord in een of ander radioprogramma in het verleden. Want het was een toen heel vaak gebruikte tune. Dat was de Young Halt Unlimited en de Soulful Strut. En het is opname 1968, alhoewel het een extended versie is. En extended betekende dan in 1968 een opname van 2 minuten en 56 seconden. Het is maar dat u het weet dat de tijden veranderen, hè. In de jaren 70 en 80 had men een extended van 15 tot 20 minuten met die 12-inch versies. En tegenwoordig heeft men radio-edits van maximum 2,5 minuut. En als ze langer duren, ja, dan halen ze de radio niet meer. Of worden ze apart uitgebracht via een of ander platform. Zeg, wat die enorme hitte betreft van de voorbije periode. Nou, het was hier echt wel warm. Want er was een week zelfs dat het warmer was dan bij mijn broer Vernon in Santa Cruz, Jamaica. En dat bracht me op het idee om ook nog eens deze opname van Singing Vernon aan jou voor te stellen.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. 056 60 21 79.
1: Volle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
2: Weekendstart.
4: Met Harry.

De dame die was vorig weekend ook nog te zien in een uitzending van Zomerhit via de VRT-kanalen. En je hoorde de winnares van het Eurovisie Songfestival 2026 Dara met Banga Ranga. Nou ja, wat Radio Oost-West voorstelt, dat is net iets anders. Geen Dara, maar wel Tre Voce. En ze doen dat op zaterdag 26 september. Dus binnen hier in een dikke maand een optreden van Tre Voce in samenwerking met de gemeente Wingenen. En meer informatie daarover kan je nalezen en opzoeken via de website van Radio Oost-West

Het komt uit 1979, maar in de jaren 80 werd het een ook grote hit en een veelgedraaide plaat in de toenmalige regionale en lokale discotheken. Amy Stewart en Knock on Wood. Komend weekend, ik denk morgenavond, zaterdagavond, is er weer eens een film te zien op tv. Nou ja, heel vaak herhalingen van herhalingen. Het kind moet een naam hebben natuurlijk, maar het is een film waar Harry wel een speciaal gevoel aan overhoudt als hij kijkt. Het gaat namelijk over het circus Barnum. En mensen van een oudere generatie, dus van mijn ouders bijvoorbeeld, die hebben nog meegemaakt dat het circus Barnum bij Gen in de buurt kwam. En over dat circus gaat het dus. De hoofdrol die wordt gespeeld door Hugh Jackman. Is een hele grote meneer geworden sindsdien. En de film die heet The Greatest Show.

0: jouw regionale radio.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
2: Interieur Verkest uit Wingene.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
3: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
4: Tinnis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Beernemsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be.
5: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radioostwest.be.
6: Weekend start met Harry. Radio.

blijft een bijzonder jaar, dat jaar 1978, waar het voor Harry allemaal begon. Hè. Live Garrett and I Was Made for Dancing. Nou ja, niet ik, want ik raak de dansvloer met mijn voeten, maar het op en neer gaan valt wat moeilijker. Nou ja, gewoon fysiek, ik ken er niks van dat dansen, jij misschien wel. En ik hoop dat je ook genoten hebt van een van die originals, een van de OG's uit 1967, want daarvoor was er ook nog de Eagles met...

Het blijft heerlijke muziek. Earth, Wind and Fire met Sing a Song. En misschien heb je wel meegezongen ergens op de achtergrond. Nu je bezig bent in de keuken een en ander aan het voorbereiden voor het avondmaal van straks met de familie. Of misschien voor jou alleen. Morgenavond weten we ook wie de 10 geselecteerden zijn voor Zomerhit 2026. Wel nu, wat mijn favoriet betreft, dit is hem.

ben heel, heel, heel eerlijk als ik zeg dat het een van mijn favoriete platen is van dit jaar tot nu. Stan van Sangwang en de Hot Shot. Een van de kandidaten voor Zomerhit 2026. Zit gij bij de laatste 10 geselecteerden? Morgenavond, nou ja, dat zien we dan wel weer op tv. Maar mogelijk maakt natuurlijk een van de duo's die nu aan het komen is misschien wel de grote kans, want ze zijn razend populair bij het volk, zeg maar. Wat ook razend populair is, is het regionaal nieuws en weer. Dat hoor je straks om

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Lichte paniek bij kunstcollectief Open Atelier Tielt. Toen bleek dat er in de Peperstraat en de Krommewalstraat de komende weken nutswerken gepland waren. Er vond een spoedoverleg plaats met de stad en de betrokken diensten. Op 5 september opent namelijk in het voormalige Ave Maria Moederhuis in de Peperstraat Bakermat. Een expo waar maar liefst 34 kunstenaars aan meewerken. Het gaat om de grootste tentoonstelling ooit van Open Atelier Tielt. En de opbouw daarvan vergt dus wat voorbereiding. Maar nota bene, tussen 21 en 28 augustus zouden de Peperstraat en de Krommewalstraat afgesloten worden voor nutswerken. Het gedeelte van de werken dat zou interfereren met de activiteit in de Peperstraat is uitgesteld tot na de expo. Het meldpunt Fietspaden ontving vorig jaar 354 meldingen uit West-Vlaanderen. Brugge blijft koploper met 104 meldingen, al daalde dat aantal fors tegenover 2024. Wingenen, Tielt en Kortrijk kenden dan weer een stijging. Het meldpunt Fietspaden, sinds 2018 geïntegreerd in het meldpunt Wegen, laat burgers toe om problemen zoals putten, verzakkingen, obstakels of gladheid eenvoudig te melden. Bij afbraak en slijpwerken heeft een vonkje donderdagmiddag brand veroorzaakt aan een leegstaande loods van een pluimveehouderij in Gottem bij Deinze. De loods brandde zo goed als volledig uit, maar zou toch afgebroken worden. Het was rond 12 uur dat een grote rookpluim van op het terrein langs de Leiwegel opsteeg in Gottem. Er waren afbraakwerken bezig, daarbij moet een vonkende isolatie zijn geraakt en op die manier heeft het vuur zich heel snel verspreid. Niemand raakte gewond. Langs de Oesselgemstraat in Wakken bij Dendergem is donderdagochtend een gaslek ontstaan. Dat gebeurde toen een kraan een gasleiding raakte. 5 woningen zijn een uur ontruimd. De brandweerposten uit Tielt en Waregem snelden ter plaatse, net als de politie. Die sloten de weg tijdelijk af voor alle verkeer en stelden een perimeter in. Na zowat een uur was het gevaar geweken en konden de geëvacueerde bewoners terug naar huis. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht.
4: Vanaf de vannacht grotendeels droog. In Limburg en aan de kust kans op een lokale bui, eventueel met onweer. Koelt af tot 12 graden vannacht. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag beloven droog en zonnige zomerdagen te worden. Met maxima rond 23 graden. Vanaf dinsdag keert de regen terug.
5: Is Weekendstart.
6: Harry.
7: Weekendstart.
5: Weekendstart met Harry.
8: Radio Oost West.
9: What time is it?

of andere reden doet dit me altijd een beetje terugdenken aan kerstmis. Ik zou ook niet weten hoe het komt. 1989, Jason Donovan. En When You Come Back To Me. Wel, je bent wel gekomen. En je bent teruggekeerd naar het tweede deel hier bij Weekendstart via Radio Oost-West. Deze week programma 417, of aflevering 417. Zoals je het hebben wil. Je had het eventjes moeten doen, een maand, een dikke maand zonder Harry. Maar sinds vorige week zijn we weer en route. En ik hoop dat hij daar zal van genieten met de hits en de souvenirs. En dit is een bijzonder mooie souvenir. Uit de 70s, 10cc. No, darling.

Ja, ja, en dit was ook een originele. 1961 El Cayola met de team van Bonanza. En nou ja, in die tijd was dat een enorm festijn om daar te kunnen naar kijken. Zelfs als jonge jongen was ik fan van die serie. En ik werd nog meer fan toen de eerste kleuren tv bij ons thuis binnenkwam. Dan zag je al die figuren van Bonanza in kleur. Och, heerlijk was dat. Over dansen gesproken.

0: Radio Oost-West. Ik luister regionaal.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
0: Via 0468 17 77 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
0: 0468 17 77 20.
3: Weekendstart.
0: Met Harry.

Ze deed de voorbije week ook een donatie. Naar aanleiding van de zware aardbeving die zich voordeed in het continent Zuid-Amerika. Shakira, nou ja, het wereldkampioenschap voetbal is over met haar Dai Dai. Dus grijpen we heel eventjes terug naar een andere hit die ze had dit jaar. En dat was Zoo Zoo. Oftewel de titeltrack van Zootropolis Palace. Nummer 2, The Movie. Nou ja, het is maar dat je het weet, hè. Ja, de stem van Harry die komt langzamerhand ook wel een beetje terug. Want die plakt dat het niet normaal is. Nog een beetje de gitter die om mijn stem zit. En ik ben niet de enige met die klachten. Maar goed, we blijven ze draaien, de hits en de souvenirs. Zoals het

was ooit een grote hit in 1972. Sugary Tip met Son of My Father. En wat ik daarnet meldde over de stem van Harry. Nou ja, ik ben zeker niet de enige radiomaker die problemen heeft. Want met die zware hitte is het zo dat je stem kan beginnen plakken. En dan denk je van, nou, plakken? Ja, dat noemen we plakken. Dat is namelijk dat je hoge registers en je hele lage registers niet meer meteen kan bereiken. Je stem die zweeft zo een beetje tussenin. En dan moet je daarmee een, nou ja, uur durend programma of langer mee vullen. Maar klink je in feite niet alsof je gewoon bent van te klinken. Maar ik hoop dat het allemaal een beetje in orde komt in de komende week. Want Harry die gebruikt zijn stem niet enkel om radio te doen, maar ook nog voor een aantal andere zaken. En een van die zaken, nou ja, die hoor je af en toe wel eens bij een collega. Of hier of daar op de radio. En dat is een stem die geen vragen stelt, maar gewoon zegt waar je naar luistert. Maar de stem van Harry die zegt dan, kent u deze nog? Dames waren er gek van. Helemaal zot waren ze in de eindjaar.

0: De gezelligste in de regio.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.
3: Weekend start met Harry. Radio.

En 1980, de Master Blaster. En dat was de one and only Stevie Wonder. Op donderdag is Jan er ook terug. Hij is terug uit vakantie uit Duitsland. En ik hoop dat hij daarvan genoten heeft. En Jan die weet dat de volgende artiest een van mijn favorieten is uit de jaren 70. Hè? Gaan we samen naar luisteren. Naar deze Albert Hammond.

The Free Electric Band. En dat is Albert Hammond. My father was a doctor. Nou ja, die van mij niet hoor. Die heeft zijn leven lang bij Jonkheren gewerkt in Beveren-Roeselare. Of zoals ze zeggen in Beveren, Roeselare bij Beveren. Ja, want dat is een zeer belangrijk verschil. Zeg welkom bij Weekend Start. We zijn er elke week voor jou. Op vrijdag tussen 5 en 7 uur. En u luistert naar aflevering 417.

Het is net niet Tarzan, maar wel Annie en Jane in Disco Land. Het is een opname die een paar weken geleden uitgebracht werd, gereleased werd. En het heet Heart of Gold. Nou ja, het gouden hart van Radio Oost-West. Nou ja, neem dat maar met een korrel zout. Je gaat er weer vandoor, huiswaarts. Want het programma Wiegenstart ziet er weer op voor deze week. Je hebt hopelijk genoten van aflevering 417. Met de stem van Harry die langzamerhand weer beter wordt. Na de hittegolf. Ja, ik ben ook maar een mens, hè. En daarom zeg ik u bedankt om te luisteren. Heel veel plezier. Heel veel leuten, zoals ze dan zeggen. Heel veel liefde, vriendschap en gezelligheid voor het komende weekend en de komende week.

0: zondagavond. Het is 7 uur. Radio Alfred.
1: De sociale inspectie gaat fashionketen Junique helemaal binnenstebuiten keren, zegt bevoegd minister Beenders. Er komen niet alleen klachten van buitenaf, mensen die wachten op bestellingen, maar ook van binnenuit. Het bedrijf zou €340.000 schulden hebben. De politie van Antwerpen heeft 5 kilogram goud gevonden in een auto. Een wagen met Duitse nummerplaat werd aan de kant gezet omdat hij gevaarlijk aan het rijden was. Het goud zat samen met nog €10.000 cash in een professioneel ingebouwde verborgen ruimte. De twee inzittenden zijn allebei opgepakt. Het zijn twee mannen van 27. Opvallend detail, de politieactie dateert van vorige week, 1 dag na die andere grote goudvangst in Dendermonde. Ondernemer Mark Koeken heeft de bekende ribbetjesketen Amadeus overgekocht. Amadeus staat bekend om zijn spare ribs à volonté en telt 5 restaurants. Het concept blijft, zegt Koeken, maar we gaan uitbreiden. De politie waarschuwt voor valse Pukkelpop-tickets. Oplichters proberen die online te verkopen, maar ze zijn fake. De politie Limburg-regio Hoofdstad vraagt om op te letten. Je kan tickets ook opnieuw verkopen via de kanalen van Pukkelpop zelf. Sportwielrennen dan. Jeno Bergmoes heeft de 3e rit gewonnen in de Renewy Tour. De koninginnenrit trouwens, met aankomst in Gerardsbergen. Arno de Lee werd uiteindelijk 2e, Jasper Philipsen 3e. Bergmoes wordt zo ook de nieuwe leider in het klassement. Rode duivel Jeremy Doku is tot 3 weken oud met kuitblessures. Dat heeft zijn coach gezegd tijdens een persconferentie. Doku liep die uiteindelijk op in de wedstrijd tegen Arsenal vorig weekend. Doku mist zo de eerste competitiematch met zijn club Manchester City komend weekend. Droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kusten in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag droog en zonnig met maxima rond 23 graden. Vanaf dinsdag wordt het opnieuw regenachtig.
0: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: De zon straalt uit je radio.

Tijd voor jouw dagelijkse portie geschiedenis. Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van 21 augustus? Wel onder meer dit. In het Louvre wordt de Mona Lisa gestolen, het gebruik van zenuwgas in de Syrische burgeroorlog en de onafhankelijkheid van Letland. Vandaag in 1911 wordt het schilderij Mona Lisa op klaarlichte dag gestolen in het Louvre in Parijs. Dag op dag 115 jaar geleden. Kunstschilder Pablo Picasso werd lang ondervraagd omdat hij eerder al eens ongewild in contact was gekomen met een diefstal van beeldjes en maskers uit het Louvre. De echte dief van de Mona Lisa was de Italiaanse

0: en niet in een museum in Italië. De Mona Lisa werd wereldberoemd sinds de diefstal van 21 augustus 1911. De Verenigde Naties komen samen op 21 augustus 2013 om de regering van de Syrische president Bashar al-Assad verantwoordelijk te stellen voor het gebruik van zenuwgas in de Syrische burgeroorlog. Het was geleden van de Eerste Wereldoorlog dat gifgas nog in zo'n grote hoeveelheid als wapen werd gebruikt. Het was de Syrische president zelf die de opdracht gaf voor de gasaanval. Letland krijgt vandaag, 35 jaar geleden, in 1991, de onafhankelijkheid van Rusland. Bij een referendum over de onafhankelijkheid stemden 3 op 4 voor een zelfstandige en democratische republiek. In de zomer van 1991 vond de staatsgreep in Moskou plaats, waarbij de laatste Sovjetleider, Gorbachev, een paar dagen onder huisarrest werd gezet. 2 dagen later, dat is dan vandaag in 1991, verklaarde de Letse Hoge Raad de onafhankelijkheid van Letland, wat op 6 september 1991 door de Sovjet-Unie ook werd erkend. 2 jaar later, 1993, werden dan de eerste verkiezingen voor het eigen Letse parlement gehouden. Nog een jaar later, in 1994, ondertekende de eerste Russische president Boris Yeltsin een verdrag over de terugtrekking van de Russische troepen uit Letland, die tegenstaande er nog altijd spanningen waren tussen de Letten en de Russen. In 2004 werd Letland lid van de Europese Unie en werd de euro de officiële munt. In 2017 wint de Belgische hockeyploeg de Red Lions met 5-0 tegen buurland Nederland. Het was voor de Nederlanders de zwaarste nederlaag ooit in een EK hockey. De Belgen brachten toen het zilver mee naar huis. Een jaar later, in december 2018, werden de Red Lions wereldkampioen in India. In 2019 werden ze Europees kampioen door in de finale met 5-0 te winnen van Spanje. En in 2021 werden ze Olympisch kampioen. Een explosie van de Vesuvius verwoest de Romeinse stad Pompeji in het jaar 79 na Christus. Dat is voor maandag in de nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West. De avond van Oost-West.

0: Amotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernem Steenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radioostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: avond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Lichte paniek bij kunstcollectief Open Atelier Tielt. Toen bleek dat er in de Peperstraat en de Krommewouwstraat de komende weken nutswerken gepland waren. Er vond een spoedoverleg plaats met de stad en de betrokken diensten. Op 5 september opent namelijk in het voormalige Ave Maria Moederhuis in de Peperstraat Bakermat. Een expo waar maar liefst 34 kunstenaars aan meewerken. Het gaat om de grootste tentoonstelling ooit van Open Atelier Tielt. En de opbouw daarvan vergt dus wat voorbereiding. Maar nota bene, tussen 21 en 28 augustus zouden de Peperstraat en de Krommewouwstraat afgesloten worden voor nutswerken. Het gedeelte van de werken dat zou interfereren met de activiteit in de Peperstraat is uitgesteld tot na de expo. Het meldpunt Fietspaden ontving vorig jaar 354 meldingen uit West-Vlaanderen. Brugge blijft koploper met 104 meldingen, al daalde dat aantal fors tegenover 2024. Wingerden, Tielt en Kortrijk kenden dan weer een stijging. Het meldpunt Fietspaden, sinds 2018 geïntegreerd in het meldpunt Wegen, laat burgers toe om problemen zoals putten, verzakkingen, obstakels of gladheid eenvoudig te melden. Bij afbraak en slijpwerken heeft een vonkje donderdagmiddag brand veroorzaakt aan een leegstaande loods van een pluimveehouderij in Gottem bij Deinze. De loods brandde zo goed als volledig uit, maar zou toch afgebroken worden. Het was rond 12 uur dat een grote rookpluim van op het terrein langs de Leiwegel opsteeg in Gottem. Er waren afbraakwerken bezig, daarbij moet een vonkende isolatie zijn geraakt en op die manier heeft het vuur zich heel snel verspreid. Niemand raakte gewond. Langs de Oesselgemstraat in Wakken bij Dentergem is donderdagochtend een gaslek ontstaan. Dat gebeurde toen een kraan een gasleiding raakte. 5 woningen zijn een uur ontruimd. De brandweerposten uit Tielt en Waregem snelden ter plaatse, net als de politie. Die sloten de weg tijdelijk af voor alle verkeer en stelden een perimeter in. Na zowat een uur was het gevaar geweken en konden de geëvacueerde bewoners terug naar huis. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kusten in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag droog en zonnig met maxima rond 23 graden. Vanaf dinsdag wordt het opnieuw regenachtig.
2: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve, 056 60 21 79.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met

0: www.interieurverkest.be. Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 04 68 17 77 20. 04 68 17 77 20.
3: Zomerse muziek?
4: Gewoon gezellig.
3: Verfrissend lekker.

0: avond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De sociale inspectie gaat fashionketen Unique helemaal binnenste buiten keren, zegt bevoegd minister Beenders. Er komen niet alleen klachten van buitenaf, mensen die wachten op bestellingen, maar ook van binnenuit. Het bedrijf zou 340.000 euro schulden hebben. De politie van Antwerpen heeft 5 kilogram goud gevonden in een auto. Een wagen met Duitse nummerplaat werd aan de kant gezet omdat hij gevaarlijk aan het rijden was. Het goud zat samen met nog 10.000 euro cash in een professioneel ingebouwde verborgen ruimte. De twee inzittenden zijn allebei opgepakt. Het zijn twee mannen van 27. Opvallend detail, de politieactie dateert van vorige week, één dag na die andere grote goudvangst in Dendermonde. Ondernemer Mark Koeken heeft de bekende ribbetjesketen Amadeus overgekocht. Amadeus staat bekend om zijn spare ribs à volonté en telt 5 restaurants. Het concept blijft, zegt Koeken, maar we gaan uitbreiden. De politie waarschuwt voor valse Pukkelpop-tickets. Oplichters proberen die online te verkopen, maar ze zijn fake. De politie Limburg-regio Hoofdstad vraagt om op te letten. Je kan tickets ook opnieuw verkopen via de kanalen van Pukkelpop zelf. Sportwielrennen dan. Jeno Berkmoes heeft de derde rit gewonnen in de Renewy Tour. De koninginnenrit trouwens, met aankomst in Gerardsbergen. Arnaud de Lee werd uiteindelijk tweede, Jasper Philipsen derde. Berkmoes wordt zo ook de nieuwe leider in het klassement. Rode duivel Jeremy Doku is tot 3 weken oud met kuitblessures. Dat heeft zijn coach gezegd tijdens een persconferentie. Doku liep die uiteindelijk op in de wedstrijd tegen Arsenal vorig weekend. Doku mist zo de eerste competitiematch met zijn club Manchester City komend weekend. Droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kusten in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag droog en zonnig met maxima rond 23 graden. Vanaf dinsdag wordt het opnieuw regenachtig.
0: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. 056 60 21 79.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: vrijdagavond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Lichte paniek bij kunstcollectief Open Atelier Tielt. Toen bleek dat er in de Peperstraat en de Krommewouwstraat de komende weken nutswerken gepland waren. Er vond een spoedoverleg plaats met de stad en de betrokken diensten. Op 5 september opent namelijk in het voormalige Ave Maria Moederhuis in de Peperstraat Bakermat. Een expo waar maar liefst 34 kunstenaars aan meewerken. Het gaat om de grootste tentoonstelling ooit van Open Atelier Tielt. En de opbouw daarvan vergt dus wat voorbereiding. Maar nota bene, tussen 21 en 28 augustus zouden de Peperstraat en de Krommewouwstraat afgesloten worden voor nutswerken. Het gedeelte van de werken dat zou interfereren met de activiteit in de Peperstraat is uitgesteld tot na de expo. Het meldpunt Fietspaden ontving vorig jaar 354 meldingen uit West-Vlaanderen. Brugge blijft koploper met 104 meldingen, al daalde dat aantal fors tegenover 2024. Wingerden, Tielt en Kortrijk kenden dan weer een stijging. Het meldpunt Fietspaden, sinds 2018 geïntegreerd in het meldpunt Wegen, laat burgers toe om problemen zoals putten, verzakkingen, obstakels of gladheid eenvoudig te melden. Bij afbraak en slijpwerken heeft een vonkje donderdagmiddag brand veroorzaakt aan een leegstaande loods van een pluimveehouderij in Gottem bij Deinze. De loods brandde zo goed als volledig uit, maar zou toch afgebroken worden. Het was rond 12 uur dat een grote rookpluim van op het terrein langs de Leiwegel opsteeg in Gottem. Er waren afbraakwerken bezig, daarbij moet een vonkende isolatie zijn geraakt en op die manier heeft het vuur zich heel snel verspreid. Niemand raakte gewond. Langs de Oesselgemstraat in Wakken bij Dentergem is donderdagochtend een gaslek ontstaan. Dat gebeurde toen een kraan een gasleiding raakte. 5 woningen zijn een uur ontruimd. De brandweerposten uit Tielt en Waregem snelden ter plaatse, net als de politie. Die sloten de weg tijdelijk af voor alle verkeer en stelden een perimeter in. Na zowat een uur was het gevaar geweken en konden de geëvacueerde bewoners terug naar huis. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Er wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kusten in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is er ook onweer bij. Temperaturen rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien, 20 graden. Zondag en maandag droog en zonnig met maximaal rond 23 graden. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
4: De avond van Oost-West.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: De zon straalt uit je radio.

0: Pablo Picasso werd lang ondervraagd omdat hij eerder al eens ongewild in contact was gekomen met een diefstal van beeldjes en maskers uit het Louvre. De echte dief van de Mona Lisa was de Italiaanse glazenier Vincenzo Perugia. Hij had zich verstopt in een bezemkast in het Louvre en was op de sluitingsdag met het schilderij onder zijn jas het museum uitgelopen. 2 jaar bewaarde hij het in een houten koffer onder zijn bed in een logement in Parijs. Daarna keerde hij terug naar Italië en bood de Mona Lisa te koop aan bij een antiquair, maar daar liep hij tegen de lamp. Perugia werd veroordeeld tot 1 jaar en 14 dagen cel, wat later werd verminderd tot 7,5 maand. Het schilderij van Leonardo da Vinci bleef altijd in het bezit van de schilder, want hij was niet tevreden over het resultaat en had het schilderij dus ook nooit aan de opdrachtgever bezorgd. Da Vinci overleed in Frankrijk en daarom kwam de Mona Lisa in het Louvre terecht en niet in een museum in Italië. De Mona Lisa werd wereldberoemd sinds de diefstal van 21 augustus 1911. De Verenigde Naties komen samen op 21 augustus 2013 om de regering van de Syrische president Bashar al-Assad verantwoordelijk te stellen voor het gebruik van zenuwgas in de Syrische burgeroorlog. Het was geleden van de Eerste Wereldoorlog dat gifgas nog in zo'n grote hoeveelheid als wapen werd gebruikt. Het was de Syrische president zelf die de opdracht gaf voor de gasaanval. Letland krijgt vandaag, 35 jaar geleden, in 1991, de onafhankelijkheid van Rusland. Bij een referendum over de onafhankelijkheid stemde 3 op 4 voor een zelfstandige en democratische republiek. In de zomer van 1991 vond de staatsgreep in Moskou plaats, waarbij de laatste Sovjetleider, Gorbachev, een paar dagen onder huisarrest werd gezet. 2 dagen later, dat is dan vandaag in 1991, verklaarde de Letse Hoge Raad de onafhankelijkheid van Letland, wat op 6 september 1991 door de Sovjet-Unie ook werd erkend. 2 jaar later, 1993, werden dan de eerste verkiezingen voor het eigen Letse parlement gehouden. Nog 1 jaar later, in 1994, ondertekende de eerste Russische president Boris Yeltsin een verdrag over de terugtrekking van de Russische troepen uit Letland, die tegenstaande er nog altijd spanningen waren tussen de Letten en de Russen. In 2004 werd Letland lid van de Europese Unie en werd de euro de officiële munt. In 2017 wint de Belgische hockeyploeg de Red Lions met 5-0 tegen buurland Nederland. Het was voor de Nederlanders de zwaarste nederlaag ooit in een EK-hockey. De Belgen brachten toen het zilver mee naar huis. 1 jaar later, in december 2018, werden de Red Lions wereldkampioen in India. In 2019 werden ze Europees kampioen door in de finale met 5-0 te winnen van Spanje. En in 2021 werden ze Olympisch kampioen. Een explosie van de Vesuvius verwoest de Romeinse stad Pompeji in het jaar 79 na Christus. Dat is voor maandag in de nieuwe teletijdmachine.
1: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: nieuws.
1: De bloedige aanval op een school in Zweden heeft een dramatische wending. De balans ligt inmiddels op 1 dode en minstens 3 gewonden, van wie er 2 kritiek zijn. De dader sloeg toe met een zwaard, vlak naast de getroffen school. En daar ligt ook nog een andere onderwijsinstelling waar de kinderen van een uitgeweken Vlaams gezin les volgden. De vader van die kinderen heeft intussen getuigd in de media over de immense paniek ter plaatse. De dader werd door de politie neergeschoten en ingerekend. Hij werd in zijn been geschoten en is dus niet dood. Maar over het motief van die dader tast men nog steeds in het duister. Dat wordt nu de volgende dagen en uren onderzocht. In de Hoge Venen is de inzet van helikopters en blusvliegtuigen opgeschort vanwege naderend onweer en veel regen. Dat laat de gouverneur van Luik weten in een laatste stand van zaken. Tegelijk herhaalt de gouverneur dat de brand grotendeels onder controle is. Hij is ingedampt in het westelijk deel van de Hoge Venen, terwijl er in sommige delen in het noorden en oosten toch nog geblust wordt. Maar ook al zou de brand volledig onder controle zijn, dan blijft de brandweer nog lang aanwezig om na te blussen. Meghan Markle overweegt een terugkeer naar het kleine scherm nu ze samen met de Britse prins Harry naar het Verenigd Koninkrijk verhuist. Volgens de Britse openbare omroep BBC zou ze een rol krijgen in de Netflix-reeks The Gentleman. En dan hebben we nog de nodige sport. Een zware sanctie in het internationale voetbal. De Argentijnse middenvelder Leandro Paredes wordt maar voor liefst 10 wedstrijden geschorst. Paredes ging na de verloren WK-finale tegen Spanje volledig door het lint. Hij greep toen een Spaanse opponent bij de keel en smeet een andere speler hardhandig tegen de grasmat. Hoewel de scheidsrechter hem destijds op het veld geen rode kaart gaf, straft de tuchtcommissie hem toch. In het tennis heeft Magali Kemper een schitterende prestatie geleverd op het prestigieuze WTA-toernooi van Cincinnati in de Verenigde Staten. De 28-jarige Belgische heeft zich aan de zijde van haar Russische partner geplaatst voor de finale van het dubbelspel. Het weer dan. We starten zonnig, maar al snel betrekt de lucht en gaat het overal regenen bij 20 graden. Voor zondag en maandag, die beloven gelukkig een pak droger en zonniger te worden met aangenamere maxima rond 23 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op neerslag opnieuw.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Lichte paniek bij kunstcollectief Open Atelier Tielt. Toen bleek dat er in de Peperstraat en de Krommewalstraat de komende weken nutswerken gepland waren. Er vond een spoedoverleg plaats met de stad en de betrokken diensten. Op 5 september opent namelijk in het voormalige Ave Maria Moederhuis in de Peperstraat Bakermat. Een expo waar maar liefst 34 kunstenaars aan meewerken. Het gaat om de grootste tentoonstelling ooit van Open Atelier Tielt. En de opbouw daarvan vergt dus wat voorbereiding. Maar nota bene, tussen 21 en 28 augustus zouden de Peperstraat en de Krommewalstraat afgesloten worden voor nutswerken. Het gedeelte van de werken dat zou interfereren met de activiteit in de Peperstraat is uitgesteld tot na de expo. Het meldpunt Fietspaden ontving vorig jaar 354 meldingen uit West-Vlaanderen. Brugge blijft koploper met 104 meldingen, al daalde dat aantal fors tegenover 2024. Wingenen, Tielt en Kortrijk kenden dan weer een stijging. Het meldpunt Fietspaden, sinds 2018 geïntegreerd in het meldpunt Wegen, laat burgers toe om problemen zoals putten, verzakkingen, obstakels of gladheid eenvoudig te melden. Bij afbraak en slijpwerken heeft een vonkje donderdagmiddag brand veroorzaakt aan een leegstaande loods van een pluimveehouderij in Gottem bij Deinze. De loods brandde zo goed als volledig uit, maar zou toch afgebroken worden. Het was rond 12 uur dat een grote rookpluim van op het terrein langs de leiwegel opsteeg in Gottem. Er waren afbraakwerken bezig, daarbij moet een vonkende isolatie zijn geraakt en op die manier heeft het vuur zich heel snel verspreid. Niemand raakte gewond. Langs de Oesselgemstraat in Wakken bij Dendergem is donderdagochtend een gaslek ontstaan. Dat gebeurde toen een kraan een gasleiding raakte. 5 woningen zijn een uur ontruimd. De brandweerposten uit Tielt en Waregem snelden ter plaatse, net als de politie. Die sloten de weg tijdelijk af voor alle verkeer en stelden een perimeter in. Na zowat een uur was het gevaar geweken en konden de geëvacueerde bewoners terug naar huis. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. We starten zonnig, maar al snel betrekt de lucht en gaat het overal regenen bij 20 graden. Voor zondag en maandag, die beloven gelukkig een pak droger en zonniger te worden met aangenamere maxima rond 23 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op neerslag opnieuw.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De bloedige aanval op een school in Zweden heeft een dramatische wending. De balans ligt inmiddels op 1 dode en minstens 3 gewonden, van wie er 2 kritiek zijn. De dader sloeg toe met een zwaard, vlak naast de getroffen school. En daar ligt ook nog een andere onderwijsinstelling waar de kinderen van een uitgeweken Vlaams gezin les volgden. De vader van die kinderen heeft intussen getuigd in de media over de immense paniek ter plaatse. De dader werd door de politie neergeschoten en ingerekend. Hij werd in zijn been geschoten en is dus niet dood. Maar over het motief van die dader tast men nog steeds in het duister. Dat wordt nu de volgende dagen en uren onderzocht. In de Hoge Venen is de inzet van helikopters en blusvliegtuigen opgeschort vanwege naderend onweer en veel regen. Dat laat de gouverneur van Luik weten in een laatste stand van zaken. Tegelijk herhaalt de gouverneur dat de brand grotendeels onder controle is. Hij is ingedampt in het westelijk deel van de Hoge Venen, terwijl er in sommige delen in het noorden en oosten toch nog geblust wordt. Maar ook al zou de brand volledig onder controle zijn, dan blijft de brandweer nog lang aanwezig om na te blussen. Meghan Markle overweegt een terugkeer naar het kleine scherm nu ze samen met de Britse prins Harry naar het Verenigd Koninkrijk verhuist. Volgens de Britse openbare omroep BBC zou ze een rol krijgen in de Netflix-reeks The Gentleman. En dan hebben we nog de nodige sport. Een zware sanctie in het internationale voetbal. De Argentijnse middenvelder Leandro Paredes wordt maar voor liefst 10 wedstrijden geschorst. Paredes ging na de verloren WK-finale tegen Spanje volledig door het lint. Hij greep toen een Spaanse opponent bij de keel en smeet een andere speler hardhandig tegen de grasmat. Hoewel de scheidsrechter hem destijds op het veld geen rode kaart gaf, straft de tuchtcommissie hem toch. In het tennis heeft Magali Kemper een schitterende prestatie geleverd op het prestigieuze WTA-toernooi van Chinchinari in de Verenigde Staten. De 28-jarige Belgische heeft zich aan de zijde van haar Russische partner geplaatst voor de finale van het dubbelspel. Radio Het weer dan. We starten zonnig, maar al snel betrekt de lucht en gaat het overal regenen bij 20 graden. Voor zondag en maandag, die beloven gelukkig een pak droger en zonniger te worden met aangenamere maxima rond 23 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op neerslag opnieuw.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Lichte paniek bij kunstcollectief Open Atelier Tielt. Toen bleek dat er in de Peperstraat en de Krommewalstraat de komende weken nutswerken gepland waren. Er vond een spoedoverleg plaats met de stad en de betrokken diensten. Op 5 september opent namelijk in het voormalige Ave Maria Moederhuis in de Peperstraat Bakermat. Een expo waar maar liefst 34 kunstenaars aan meewerken. Het gaat om de grootste tentoonstelling ooit van Open Atelier Tielt. En de opbouw daarvan vergt dus wat voorbereiding. Maar nota bene tussen 21 en 28 augustus zouden de Peperstraat en de Krommewalstraat afgesloten worden voor nutswerken. Het gedeelte van de werken dat zou interfereren met de activiteit in de Peperstraat is uitgesteld tot na de expo. Het meldpunt Fietspaden ontving vorig jaar 354 meldingen uit West-Vlaanderen. Brugge blijft koploper met 104 meldingen, al daalde dat aantal fors tegenover 2024. Wingene, Tielt en Kortrijk kenden dan weer een stijging. Het meldpunt Fietspaden, sinds 2018 geïntegreerd in het meldpunt Wegen, laat burgers toe om problemen zoals putten, verzakkingen, obstakels of gladheid eenvoudig te melden. Bij afbraak en slijpwerken heeft een vonkje donderdagmiddag brand veroorzaakt aan een leegstaande loods van een pluimveehouderij in Gottem bij Deinze. De loods brandde zo goed als volledig uit, maar zou toch afgebroken worden. Het was rond 12 uur dat een grote rookpluim van op het terrein langs de Leiwegel opsteeg in Gottem. Er waren afbraakwerken bezig, daarbij moet een vonkende isolatie zijn geraakt en op die manier heeft het vuur zich heel snel verspreid. Niemand raakte gewond. Langs de Oesselgemstraat in Wakken bij Dendergem is donderdagochtend een gaslek ontstaan. Dat gebeurde toen een kraan een gasleiding raakte. 5 woningen zijn een uur ontruimd. De brandweerposten uit Tielt en Waregem snelden ter plaatse, net als de politie. Die sloten de weg tijdelijk af voor alle verkeer en stelden een perimeter in. Na zowat een uur was het gevaar geweken en konden de geëvacueerde bewoners terug naar huis. En tot zover dit regio nieuws. Meer